0: president achter.
1: En verboden.
2: En all comes together.
3: Wij gaan winnen, wij gaan scoren. Oranje overal.
4: Ik denk een 3-2 in Nederland.
5: Hollande, Marokko's. Vai começar mais um show de bola da Copa do Mundo da FIFA 2026.